bloempot en plantenbak onder de brunblijf van varge hier. Een moskie het terug kon ik veer, en een oren mosk vlug van onderen diezelfde kon ik veer in. Ik zit met de pen in de klauw om wat te bedenken. Het is net een in de rij van het wijs nog een ziel die mijn leven laat.

Trussel. Volling ben ik. Drok de warm dit ik en een naast in de mutsje. Onderwijs naar het allevere moment dat ik u te laten uitleppelen word. Boren van een badskip. De ziel verhikkel van haar lichaam om een leven lang op mij te reizen. Dan dient hij aan.